0: al jullie zorgen buiten. Dus het leven valt een beetje tegen.
1: Ja.
0: Vergeet het. Hier binnen kennen we geen zorgen. Hier is het leven verrukkelijk. Zijn de meisjes? Verrukkelijk. En zelfs het orkest is verrukkelijk.

0: Nou, was dat een verrukkelijk orkest of niet?
1: Dat dacht ik ook al.
0: En dan nu, de Cabaret Girls! Rosie, zo noemen we haar vanwege haar roze rozenknopjes. Dit is Rosie. Lulu! Oh, dus jij zou wel eens in Lulu willen bijten? Ja, ja, ja. Jammer, want dat doet Rosie al. Frenchie, haar lippen spreken meer dan alleen Frans. En die andere lippen die spreken gewoon voor zich. Texas is from America. The land of the hamburgers. Maar met een braadworst weet deze dame ook wel raad. Laat eens zien. Texas. Fritsie, hou die benen eens bij elkaar. Daarbinnen hebben we namelijk al 1 tafel, 2 flessen champagne en 3 obers verloren. Dus ik zou maar oppassen als ik u was, meneer. Helga! Helga is namelijk onze baby. En ik ben als een soort papi voor haar. Dus als ze stout is, krijgt ze billenkoek. Maar als ze lief is, krijgt ze billenkoek. Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Fritsie en Helga. En allemaal... nog maagd. Oh, u gelooft me niet.

einer nu. The Cabaret Boys. Hier zijn ze. Bobby. Victa. Of is het Victa? En Bobby. Het verschil is namelijk nogal groot. Maar dat laat ik u straks wel zien. Hans. Oeh, Hans, liefling. Voortaan iets minder zuurkool eten. Bitte schön, danke schön. En Herman. Weet u wat zo grappig is aan Herman? Er is helemaal niks grappigs aan Herman. En dan nu, last but not least, de roos van Mayfair, Fräulein Sally Boos.

In gedachten laat ze me vrij. In gedachten proef ik haar liefde. In gedachten is ze bij mij. In gedachten zal ik nooit sterven. In gedachten

U zegt 50 mark, ik zeg 100 mark. Een klein verschil van 50 mark. Nou, hoe belangrijk is dat? Als u graag die kamer heeft, is de 50 die u mij geeft al 50 meer dan ik vanmorgen had, ja? Ben je zo oud als ik? Wie is er al zo oud als ik? Wat maakt het dan nog uit? Je krijgt een kans.

ben. Dus ooit was ik rijk en nu moet ik arm leren zijn. Nou en, de liefde verdween en al.